Segere Matata. Asante sana Kapoma Kinyanambo A pale. Anaambia mule mule kwa hakika, shema atakumbukwa.